0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aangevallen. Dat was een reactie op aanvallen van de VS op doelen in Iran. Trump zei dat dat nodig was vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben kinderen extreem veel honger. Uit de test blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen kan herstellen. En op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Het weer, vandaag eerst nog wat wolken, later zon bij maximaal 29 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: And for that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Jaren na de ramp met een onderzeeër uit Argentinië is de voormalig commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Een democraat in de staat Maine, die goede kans leek te maken tegen de republikeinse kandidaat, stapt uit de race. Graham Platner wordt beschuldigd van seksueel geweld. Deze maand moeten de democraten een andere kandidaat aanwijzen. Het weer in het noorden en midden bewolking, later zon met 21 tot 29 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat het vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie zoekt de man die in februari Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur op onthoud. En tot slot op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Bij Loenersloot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top... hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Velsen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Velsen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. Het weer droog en veel zon. Het wordt 22 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Limburg.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Velsen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Velsen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Velsen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat bij Utrecht Centrum een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Almere Haven kwartier vertraging. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen... is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd.

0: Duitsland schaft Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aan. De Amerikaanse oud-president Biden had toegezegd raketten in Duitsland te zullen stationeren, maar Trump schrapte die afspraak. Duitsland dicht met de aanschaf een gat in de defensie, zegt bondskanselier Merz. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie in Rome zijn de twee spionnen. Het weer, overal zon, alleen in het noordoosten is het bewolkt en het is 22 tot 28 graden.
1: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat tussen Bilthoven en Eemnes 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen 10 minuten oponthoud. En op de N307 Kampenhoren bij Enkhuizen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Volgens de rechter hebben er wel seksuele handelingen plaatsgevonden tussen de twee mannen en een meisje van 17, maar was er geen sprake van verkrachting. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. Het weer vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De afsluiting van de A1 leidt tot een lange file op de omleidingsroute op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Almere Haven is de vertraging 3 kwartier. Er is ook nog een ongeluk gebeurd op die omleidingsroute. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum heel veel vertraging tussen Vinkeveen en Loenen. Je staat daar ongeveer 50 minuten in de file. De andere kant op tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot ook nog een half uur vertraging door een aanrijding. En op de N307 Kampenhoorn bij Boven Karspel is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte... is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten... vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer vanavond nog lang warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 14.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de N307 Hoornkampen bij Lelystad-Bataviastad is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

qua temperatuur nog allemaal net te doen vandaag. Ik weet alleen niet hoe het volgende week eraan gaat zitten komen. Maar met die weersvooruitzichten die ik gezien heb, belooft het niet zoveel goed. Welkom mensen bij deze Alternative FM voor deze 9 juli. En het is precies, ik heb er een beetje discussie over met Leon van Es, dat het weer niet precies een jaar geleden is. Maar het is precies een jaar geleden dat Wenny Moore bij ons in de studio is. En vanavond is ze er weer, dus dat komt mooi uit. En het is geheel een Zandvoorts onderrolsje, want achter mij, dat ziet mensen nu nog niks. Maar voor de radioluisteraars zeg ik, zit er ook nog iemand die heet Lea Rebecca. Daar heb ik al 2 of 3 keer heb ik het singeltje al laten horen. En daar moeten wij natuurlijk ook nog even een hartig gesprekje over horen. Want er zijn een aantal dingen gewoon buiten ons omgegaan. Vinden wij niet leuk in ieder geval. Dus bij de volgende single wordt het eerst hier langs en dan de rest van het geheel. Ja, zo werkt dat. Goed, het is dorps. Dus dit heeft gewoon puur te maken dat dit allemaal met Zandvoort dan alleen te maken heeft. Maar dat is een beetje de hoofdmoot. En er is ook nog iemand die zei van, ik ben donderdagavond beschikbaar. En die ineens zegt, ja, kan niet. Nou, en ik zie op dinsdag een app komen van, nou, je kan me donderdagavond wel gewoon bellen. Nou, Scout, ik zal die single gewoon laten horen. Die komt morgen trouwens uit. Er zitten nog meer nieuwe singles in deze uitzending. Dus blijf gewoon lekker luisteren. We gaan tot die 10 uur door. En die bakkers van mij, die kan je vanaf 8 uur meemaken. Want dan gaat YouTube aan. Want dat is dan wel de bedoeling als Wendy ook hier komt spelen. En hoe we dat gaan doen tussen de 8 en 10, dat zien we dan wel weer. Maar we hebben natuurlijk muziek. Kathmandu, daar trapten we mee af. Het is een Volendamse band. Zijn bezig met een album. En ik heb ze gezien tijdens Kaaspop in Edam. En wat was daar nou zo leuk aan? Ze hadden een nummer uitgebracht. Of nee, niet uitgebracht. Maar ze hadden een nummer op hun lijst staan. Die hebben ze ook gespeeld tijdens Kaaspop. Maar daar is hun producer Frank Bond niet zo blij mee. En die zegt, ja, dat gaan we niet doen. We gaan het niet uitbrengen. B-Punk heet dat nummer. En ik vond hem best wel heel erg oké. Dus ik zeg tegen Kathmandu gewoon die Frank Bond helemaal rauw aan zijn hoofd blijven zeuren. En zeggen dat jullie dit uit moeten brengen. If Only, dat komt van de eerste EP van Kathmandu af. Die hebben ze vorig jaar uitgebracht. In mei 2025, een week voor mijn verhuizing. Weet ik ook nog helemaal precies. En dan weet je het wel. Ze hebben ook een meest recente single. Maar die, dat vond ik even minder leuk om mee te beginnen. Dit is In Bos. Ook eerder geweest bij ons. Wel in 2023. Dus alweer een tijdje terug. En dit is een meest recente.

En een glas is dus niet half leeg, maar half vol. Daar gaat het om. En ze is ook 4 weken geleden geweest. Waar we het over hadden, dat ging toen onder meer over de clip die erbij hoorde. Glass Half Full van Melanie Ryan. En toen zei ik op een gegeven moment, ja, maar je, als je daar naartoe wil om in die clip als figurant, dan moest je dus in country en western outfit. Waarop ik zei van ja, kom ik aan met mijn zwarte Alt-FM kloffie, dan gaat het dus hem niet worden. Dat was een beetje de gimmick. En daarvoor hoorde je Imbos. Het is trouwens wel heel erg leuk. In één blokje weer gedraaid. Want Imbos en Melanie Ryan hebben een verband met elkaar. En dat is niet in dit programma gebeurd, maar wel in een ander programma. Buiten ons jurisdictie, om het even zo netjes te zeggen. Dat gebeurde in Woerden. En toen waren ze in februari, zaten ze bij elkaar in het programma. Dus dat was alweer een tijdje terug. Nu, tijd weer voor iemand die al een tijdje terug een single heeft uitgebracht. Want hij heeft het nu met Zorro. Maar dit was iets met... Ik heb me laten vertellen dat je huizen schildert. Oftewel de...

0: Nou, ik geloof dat ik hem nu voor de derde keer in Alternative FM ben laten horen. Dit is Lea Rebecca met Waters Below. En het, je hoort er al op de achtergrond.
1: Jij kan weer mijn mond niet houden.
0: Nee. Maar je bent hier al eens een keer eerder geweest. En dat was met Walking the Sea van Marlene Sjerps. Ook
1: zeker.
0: Uit dit dorp afkomstig. Ja, het was een project van Marlene Sjerps. En daar zat jij als backing vocalist zat je erbij.
1: Klopt. Ja, dat was toen heel grappig. Want zij kwam naar me toe. Ze zegt, joh, ik wil ook een beetje een hoge stem hebben. Vooral in dat refrein.
0: Hmm.
1: En zo zijn we een beetje bij elkaar gekomen. En ik weet nog, ik kwam daar, was gewoon bij haar thuis. En toen zei ze, ja, ik heb wel de tekst, maar nog geen melodie. Dus hier is de tekst. En als jij nou even een beetje gaat bedenken, dan hoor ik het zo wel.
0: Typisch Marlene Sjerps.
1: Nee, maar, ja, maar wat er dus het mooie in is... want dan zegt ze wel, ik heb geen melodie... maar ze heeft natuurlijk wat in haar hoofd.
0: Mm.
1: Dus ik kwam terug. Ik zeg, nou, ik denk dat ik het zo en zo wil doen. Toen zei ze, nou, top. Dat was precies wat ik in mijn hoofd had. Dus dan gaan we het doen.
0: Oké.
1: Ja, dus we zitten daarin best wel lekker op één lijn.
0: Ja, heb je nog steeds contact met Marlene Sjerps?
1: Zeker weten, ja. Ik heb ook heel lief naar haar... nieuwste album wat nog uit moet gaan komen... heb ik mogen luisteren.
0: Oh.
1: Dus ook met het idee van, hey, als jij hier nog ideeën over hebt, laat maar even weten.
0: Het is goed dat ik dat ook weer weet, hè? Dat zij dus met een album gaat komen. Want ja, daar zit ik tenslotte als doorgeefluik natuurlijk ook voor.
1: Klein primeurtje, alsjeblieft. Ja, maar ook als een soort van sorry, hè? Voor,
0: sorry. Ja, want dit is ook helemaal buiten mij omgegaan. In één keer, plemp, wordt dit in één keer gedropt. Dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk. Maar dit heeft een aanleiding. Want jij hebt dit natuurlijk op een regenachtige namiddag dit nummer geschreven wat we net hebben gehoord.
1: Nou, eigenlijk wel.
0: Wel?
1: Ja.
0: Oh ja?
1: Nou, het is de tekst in ieder geval, de melodie is heel oud.
0: Hm.
1: Komt denk ik zo circa rond 2021 heb ik het geschreven.
0: Zo
1: en eigenlijk, eigenlijk voor vrienden van mij. Wij zijn super grote nerds, dus wij spelen allemaal van de Dungeons and Dragons en Pathfinder. En dan doe je alsof je een elf bent en dat je magie kan. En
0: ja,
1: zo.
0: Ja.
1: Nou, daar speel ik dus al sinds 2017 in een groep en één verhaal.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zegt hij, Lea, jij speelt een karakter en haar magie komt uit haar stem. Ik wil eigenlijk een soort van nieuwe questen in. En dat wil ik eigenlijk doen met muziek. Dus kan jij iets schrijven en dat moet een beetje hier en hier over gaan. En een tempel en onder water en weet ik veel. Ik dit nummer geschreven en dat was eerst helemaal a cappella. En dat heb ik toen opgevoerd voor vier vrienden. En dat was eigenlijk waar...
0: Dat was de basis.
1: Dit is eigenlijk in mijn hoofd waar het ook ging eindigen. Dat was wat dit nummer was.
0: Ja, even voor de mensen die jou niet kennen. Want het is bijna oude jongens krentenbrood. Maar dat moeten we hier niet doen op de radio. Dus in ieder geval want je hebt natuurlijk een bepaald achtergrond. Wat heb je allemaal aan...
1: Ja.
0: Educatieve bagage, om het even netjes te zeggen, allemaal gedaan.
1: Nou, educatieve bagage valt wel mee. Zo goed in leren ben ik nou ook weer niet.
0: Nee
1: maar het is een beetje het, zoals mijn moeder zegt, het crea bea lea gehalte.
0: Lea is ook je naam?
1: Dat klopt, dat ben ik.
0: Ja,
1: ja ik hou me eigenlijk voornamelijk bezig met acteren.
0: Ja.
1: Dat is wel echt wat mijn hart het grootste heeft gepakt heel lang. Heeft ook altijd prioriteit gehad. Maar hier en daar dus inderdaad ook met de muziek best wel veel gedaan. Dat is voornamelijk een beetje begonnen toen mijn opa overleed.
0: Mm.
1: En ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. En dat waren heel veel emoties. Maar ik was ook 14, 15, zoiets. Mm. Hoe ga je daarmee om? En toen dacht ik, nou weet je wat, ik wil dit van me afschrijven. En dat heb ik toen gedaan met instrumentale muziek op de achtergrond. En daardoor kreeg eigenlijk mijn... de tekst die ik schreef kreeg al een soort cadens.
0: Mm.
1: Daar zijn we toen op verder gebouwd. En dat was eigenlijk het allereerste echte nummer wat uitkwam.
0: Ja.
1: Maar daarvoor ook al wel... Ik heb ooit een keer een nummer geschreven over mijn hondje.
0: Die hoor ik ook nu op de achtergrond blaffen. Dus,
1: precies. Dus hij hoort het. Hij weet dat we het over hem hebben.
0: Ik hoor de hond blaffen. Dus die protesteert al van... Lea zit in de studio. Nee,
1: ja, precies.
0: Goed.
1: Daar is ze. Ja.
0: Nee. Dat is één kant van het verhaal. Nu hebben we die single die een week of 3, 4 nu onderweg is.
1: Ja.
0: Maar, en ik heb het ook even voor de mensen thuis... Buiten de uitzending om heb ik al tegen... Ja, het schept verwachtingen. En waar verwachtingen worden geschept... is de teleurstelling niet ver weg. Dus niet, ja. Zijn niet mijn woorden, zijn van een oud Formule 1 coureur. Ook uit dit dorp, die zeggen er ook van verwachtingen worden gewekt. Mm-hmm. Is de teleurstelling niet ver weg. Maar jij moet de verwachting nu gaan inlossen, denk ik.
1: Ja, dat, ja, en dat is ergens ook wel een beetje eng of zo.
0: Ja, ik zou het maar doen.
1: Ik begon dus met Waters Below en samen met Guido Weidema. Ja. Echt een geweldige gast,

0: aankomen. Hè? Ja, Wendy zit inmiddels nu ook naast je. Dus,
1: ja, maar dan draaien we een keer om. Dus dan doet Wendy een keer Keltische Folk. En dan doe ik een keer...
0: Jij maakt het er wat van.
1: Doe even genrewissel voor één nummer. Ja. Nee, maar ik voel me helemaal thuis ook in dat Keltische en in het folk zelf. Ja. En, dus ik vind het ook niet zo erg om daar lekker met mijn voeten in te blijven staan. Hm. Ja.
0: Dus er gaat wel wat komen nog?
1: Nou, ik ben al wel aan het schrijven, maar ik heb daar echt helemaal geen haast mee.
0: Nee,
1: ja, ik weet wat jij nu gaat zeggen. Jij gaat nu zeggen, ah, maar doe even. Nee joh, het maakt mij... Ik schrijf gewoon wanneer ik het leuk vind en ik zie het allemaal wel. Die vrijheid heb ik en daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, is ook weer waar.
1: Ik heb wel mezelf voorgenomen, als er nog een keer wat uitkomt... dan ben ik een beetje klaar met singles en dan gaan we het wel hebben over een EP.
0: Die komt ergens in 2028 uit, mensen. Dus dan weten
1: als je geluk hebt, misschien 2040. Je weet het niet. Maar,
0: dan loop ik hier met een wandelstok en een rollator door het dorp heen. Hè. Dat doe ik dit programma al lang al niet meer.
1: Oh, maar dan til ik je wel de trap op hier in de studio. Ja. Dan kunnen we er even... Nee, maar ja, ik doe het rustig aan. En ik heb heel veel inspiratie. Dus er ligt alweer van alles op de plank. Maar ja, of het bruikbaar is, moeten we nog naar kijken.
0: Okay.
1: Maar nee, dat is wel
0: het plan. Dat is wel een beetje het plan.
1: Ja.
0: Oké, nou, we weten dus iets meer over jou. Want we hebben je natuurlijk hier in die studio hier gehad. Maar je kan dus... Dat is het bewijs wat geleverd is. Je kan zelf ook wel wat.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, dat blijkt dus. Want anders hadden we die single niet laten horen. Nu al een paar keer. Maar goed, we zijn benieuwd. Laten we zeggen, over een maand telefonisch interview volgende single.
1: Nee, want Guido is op vakantie. Nee, wacht.
0: Ja. Hey, ik moet de hond uitlaten.
1: Doe
0: ja,
1: het aan de pella wel. Ja, nee.
0: Goed. Goed, het was leuk dat je even aanschoof.
1: Nou ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Blijf hangen, want je plaatsgenoot gaat straks tussen 8 en 9 ook een aantal nummers laten horen.
1: Ja, dat wil je niet missen natuurlijk. Want ze staat hier ook gewoon live in de studio zo meteen. Ja, het is gewoon een live optreden van Wendy Moore hier in Zandvoort.
0: En het is ook precies een jaar geleden. Maar Leon is echt zo'n freak die zegt... Nee, het is niet een jaar geleden. Want het was vorig jaar 10 juli. Het is nu 9 juli. Maar het is wel dezelfde donderdag van het jaar. Hè?
1: Nee, dus, maar dan moet ik wel... Nee, ik moet Leon dan wel... Dat vind ik ook wel. Dan is het dus niet een jaar.
0: Ja.
1: Ik ben het... Nee, ja, sorry. Ja, dan ben ik het wel eens met Leon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hij gaat nu al buiten zijn schoenen lopen. Ja. Dus,
1: het gaat er natuurlijk vooral om wat Wendy denkt. Hè. Ik denk dat dat...
0: Oké, nou goed. Leuk je gesproken te hebben. We gaan weer verder met het programma.
1: Ik ga weer naar huis. Doei.
0: Dit is de nieuwe single van Scout Mensen. Die dus niet kan. Maar goed, ik laat hem nu gewoon horen. Hier is de nieuwe single. Morgen komt hij uit. Het nummer dat heet Level Up.
2: Ja, moet je naar haar, hè?
3: Ja.
2: Hey.

11 juni waren ze hier, Newell's. En afgelopen maandag heb je ze ook kunnen zien als je in Harlingen aanwezig bent geweest. Want er was een maritiem evenement. Er gingen wat boten weer vertrekken uit de havenplaats van Friesland. Want daar dan was dat optreden. En daar hebben ze dus ook een aantal nummers laten horen. Newell's, Else van der Greft en Alex Nieuwland, oftewel Nieuwland. Met hun nieuwe single, die hebben we vorige week weg mogen geven. 2000 Daisies. Ik zeg 2000 Daisies. Het is wel op zijn Engels. En Scout, daar heb ik een miscommunicatie mee. Tenminste, hij was wat minder duidelijk. Want ik denk, ja, als ik het letterlijk lees, dan denk ik, jij hebt donderdag tijd, vriend. Maar blijkt dus toch wat meer aan de hand te zijn. Ik vrees dat wij dit gesprek gaan opnemen. Wat betreft deze nieuwe single die hij morgen gaat uitbrengen. Wie ook een single heeft uitgebracht is Sven Ross. Maar dat is alweer inmiddels bijna een week geleden. Want hij is afgelopen vrijdag is die uitgekomen. En die nieuwe single van hem heet Indigo.

band komt uit Utrecht. Mail for Sale heet dit. En het nummer wat je hoorde is denk ik wel een van mijn favorieten. Want anders zou ik hem hier niet laten horen. Don't Break My Heart Again. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Sven Ross. Tenminste, hij is alweer een bijna een week onderweg. Indigo. Dit is ook al even een tijdje uit. The Cheap Shades en Outbreak. Eigenlijk zijn eerste echte single.

drie nummers achter elkaar laat horen. Dat waren achtereenvolgens de Cheap Shades met Outbreak. Daarachter hoorde je Doris Fosters met Mad Again. En die zullen we zien tijdens de popronde van het komende jaar. En als laatste Stem In met Hush. Dat wordt een single die hij morgen gaat uitbrengen. Dus ook een hagelnieuwe single. We hebben er nog één. En dat is Send Me Flowers met In My Head Today. En ook die vinden we terug bij de popronde van 2026.

0: ZF. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de N307 Hoornkampen bij Lelystad-Bataviastad is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: Jongens van Westone zijn ook weer terug. Summer of Change. Hij doet het hoor, die camera. Dus ik ga wel even gelijk in die camera zitten kijken. Maar hij doet het in ieder geval. Dat is uurtje nummer 2. Welkom YouTube-kijkers. Want die mogen ook weer meedoen. Want we gaan zo dadelijk beginnen met de live-uitzending. Wat betreft de gasten van vandaag. En die gaan we dan ook meteen maar even voorstellen. En die komt gewoon uit eigen dorp, want dit is het programma wordt in Zandvoort gemaakt. En Wendy komt ook uit Zandvoort. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo. Het is, ik begin weer. Het is 10 juli was het vorig jaar en nu is het 9 juli. Dus het scheelt niet veel, hè, wat de dag
1: je mag het precies een jaar noemen. Ik vind het goed. Ik weet dat je iemand wil die aan jouw kant staat. Dus ik sta aan jouw kant.
0: Hij staat, je staat aan mijn kant. Ik weet niet of er nog beeld vanavond nog verder gaat komen. Dat zien we dan alweer. Ik ben wel blij dat je er bent. Want Wendy, want er is ook best nog wel wat te bespreken. Hmm. Want jij bent uitgekozen om mee te mogen doen aan de popronde van 2026.
1: Yes.
0: Ja. Dat heb je best wel lang over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Om echt je vinger op te steken. Ja, maar ik ben er ook nog.
1: Ja.
0: Maar goed, je kan je geluk natuurlijk niet op.
1: Nee, en ik ben uiteindelijk blij mee dat het nu is. Want als ik terugkijk, was ik gewoon nog niet er klaar voor.
0: Nee?
1: En nu wel.
0: Nu wel.
1: Ja.
0: Heb je ook een idee van hoe je die popronde gaat doen? Want er zijn al wat flarden die ik van jou gehoord heb, wat je gaat doen tijdens die popronde. Want dat zijn in wisselende bezettingen, heb ik hem laten vertellen.
1: Ja, popronde staat natuurlijk onbekend dat het op podia kan zijn, maar het kan ook in een tattoo shop zijn, dat soort dingen. Dus ik ga van bezetting switchen sowieso. Het liefst zoveel mogelijk met full band, want dat is wel echt mijn sound.
0: Ja.
1: We gaan er echt een show van maken, dus het wordt niet iets wat je eerder hebt gezien van mij. Het wordt echt een hele vette show.
0: Ja.
1: En we hebben ook voor kleinere bezetting heb ik dan backing tracks opgenomen met een live band. En die speel ik dan samen met mijn bassist Jamie.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat je meer gewoon de full band gaat zien.
0: Toch wel, toch wel. Want jij zegt tattoo shop. Er zijn hier ook twee heren uit Leiden geweest. De Kiwi Club. Die hebben ook aan die popronde meegedaan. En die stonden in een kapperszaak in Haarlem. Ja. Dus dat kan dus de kinky kappers.
1: Ik heb nu al een boeking in een game store en een piercing shop. Dus
0: Ja, en waar is dat? Welke
1: Zutphen,
0: plaats?
1: Zutphen. Ja, en ik heb nu boekingen in Apeldoorn, in Zutphen, in Sittard, Den Bosch en Woerden.
0: Woerden ook?
1: Er alleen nog maar weer. Oh jee, jij wordt
0: hier. Ja, Woerden ook. Ja. Dan denk ik aan een of andere studio. Ga je daar hier aan je optreden doen?
1: Wie weet.
0: Wie weet. Maar ik ga het gras even vakkundig wegwaaien voor Maarten Verduin. Want daar ga jij ook nog een optreden doen.
1: Yes, 25e.
0: Ja, precies. Dus mensen die dat programma willen zien bij, of horen, beter gezegd. Het programma Podium 107 bij RPL Woerden. Daar is Wendy op 25 juli te horen. En dat doe jij niet alleen, want ik heb me laten vertellen dat Jamie meekomt.
1: Ja, Jamie is mee. Die is eigenlijk altijd mee, behalve vandaag. Helaas.
0: Ja, en dan is er natuurlijk. Jij bent altijd heel goed in dingen onder de aandacht brengen. Want ik heb een filmpje gezien. Daar heb ik het vermoeden van dat jij, zeg maar, dat is een soort brug bij Hilversum Mediapark.
1: Oh, ja. Klopt. Dat heb
0: ik toch goed gezien. Ja,
1: het station inderdaad.
0: Ja, want dat deed mij zo sterk aan denken. Dat is, ik denk, dat kan maar op één plek zijn. Dat is bij het Mediapark in Hilversum opgenomen, dat stukje. Ja. Dus dat is meteen ook het antwoord op mijn vraag. Maar er zijn ook andere mensen die daar heel vakkundig mee zijn. En die hebben jouw pad gekruist en die kunnen zelf ook muziek maken. En hij zat vorig jaar in de popronde. En dan weet jij over wie ik het heb.
1: Dat gaat over Cully.
0: Precies. Ja. Hoe ben jij met hem in aanraking gekomen?
1: Nou, ik vond sowieso zijn projecten heel vet al. En toen zag ik hem een keer op No Man's Land in Utrecht. Dat is zo'n muzikanten meeting ding. En toen ben ik gewoon afgestapt. Ik zeg, yo, ik vind het echt vet wat je doet. Wil je mij helpen? zo zijn we eigenlijk bevriend geraakt. En we hebben heel lang video's gemaakt samen.
0: Ja. Gaat dat nog steeds een vervolg krijgen?
1: We hebben nu al een tijdje niks gemaakt. Want ik ben vooral veel zelf bezig nu. Want ik heb nu ook zelf apparatuur gekocht. Ik heb best wel er wat van geleerd. Dus ik ben nu vooral zelf bezig. Maar Tuurlijk, ik ga Philip nog wel zien. En hij was ook, toen ik in Leiden speelde, was hij mijn sportact. Dus ja, goede gast.
0: Goede gast, ja, ja, dat is hij zeker. Dat zeggende gaan we ook nu even iets van hem laten horen. Want daarvoor heb ik dit ook eventjes min of meer losgelaten. Zelf kan hij ook wat. En dat heeft hij het afgelopen jaar bewezen. Dit komt van het album wat hij begin dit jaar heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet I Hope.

0: Dat was hem helemaal, deze Kelly met I Hope. Draai hem een beetje brusk weg. Ik had hem helemaal eigenlijk gewoon moeten laten horen in dat opzicht. Maar ja, we hebben natuurlijk ook een gast in de studio. En dat is Wendy Moore uit eigen dorp. Terwijl er nu verschrikkelijk wat rondzinkt, maar ik moest even aan mijn oor krabben. Dus ja, dat krijg je dan. Ja, we gaan een aantal nummers horen. En de eerste is al meteen een hele gewaagde, want dat is een knoeperharde song. Ja, en die heeft Wendy weten te bewerken tot een akoestische versie. Dus die gaan we nu horen en dat is de meest recente single.
1: Ja, klopt.
0: Crocodile Tears.
1: Yeah.

0: Dankjewel.
1: Kijk, het voordeel is dat er dan nog twee extra mensen erbij zijn. Komen we ook hier uit dit dorp vandaan. Dus dat is altijd wel fijn.
0: Dat de klap is wat harder.
1: Dan want anders wordt het een drie persoon sterk geklap. Dat is altijd wat minder. Je bent de laatste tijd behoorlijk actief op de sociale media. In de zin van... want er zit natuurlijk een behoorlijk donker randje. Ook bijvoorbeeld bij de Crocodile Tears die je net hebt laten horen.
0: Yes.
1: Want die single die gaat over zelfsabotage in de hoogste versnelling, heb ik maar te vertellen.
0: Ja, precies.
1: Dus hoe kun je jezelf zeer doen? Nou, luister nou maar naar Crocodile Tears. Dan krijg je meteen antwoord op die vraag. Maar de donkere zijde van de pop, die belicht jij heel erg sterk de laatste tijd op de sociale media. Waarom heb je dat gedaan?
0: Ja, ik denk gewoon dat ik echt mijn sound heb gevonden nu. En die Tangled Wiring bijvoorbeeld, ja. Mijn single van vorig jaar, die ging echt heel erg goed op Spotify. En eigenlijk, ik was gewoon nog niet zo goed in social media. En ik dacht, hij is pas een jaar oud, right? Er zijn zoveel mensen die hem nog niet hebben gehoord. I got a lock in. Ging bijna schelden, ga ik niet doen. Ja. I got a lock in, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, ik ga gewoon super veel content shooten en ik ga gewoon echt het publiek zoeken die hiervan houdt. Dus daarom probeer ik nu heel erg genre-specifieke content te maken om echt mijn target audience te vinden. En tot nu toe is het gelukt, want ik heb een paar dagen geleden 10.000 volgers gehad op Insta.
1: Ja.
0: En op TikTok 51.000. Dus het werkt.
1: Dat blijkt dus wel. Maar is dat ook bedoeld om... Het is niet alleen zoeken naar je publiek. Maar ik denk ook dat het een soortement van uiting is van wat er aan de hand is in de muziekwereld op zich en wat er bij jongeren speelt, heb ik het idee.
0: Oh ja, absoluut. Uiteindelijk gaat natuurlijk alles gewoon over die teksten die ik schrijf en hopen dat mensen zich erin kunnen vinden en dat ze zich dan wat minder alleen voelen. Dat is mijn hele ding, dat is mijn goal.
1: Ja. Heb je er zelf ook mee te maken gehad? Hele directe vraag.
0: Nog steeds.
1: Nog steeds, ja.
0: Anders schrijf ik het niet.
1: Nee. Maar is dat is meteen ook je brandstof om liedjes te laten
0: tuurlijk,
1: horen?
0: Tuurlijk. Muziek is gewoon therapie. Dus daar komen ook al die songs vandaan. En alles wat ik schrijf voel ik of heb ik gevoeld. En ja, sinds ik die fandom een soort van ben begonnen, de Ghosties, mijn fans. En ik heb een Discord community waar iedereen met elkaar kan praten. Denk ik van, oh, er zijn echt veel mensen die zich ook zo voelen. Ja. Weet je wel? En het is echt iets heel moois dat muziek je dan allemaal bij elkaar kan brengen. En dan je toch wat minder alleen kan laten voelen. Ja. Dat is echt het vetste wat er is.
1: De trigger is dus gemaakt. Ja, zo'n mooi bruggetje naar het tweede nummer van vanavond.
0: Ik verplaats de capo al.
1: Ja, oké. Dus de capo wordt geplaatst. En we gaan het tweede nummer horen. Hier is de volgende. Trigger.

0: strip you of the things you had that made you different, tell you how it's all gonna make you bigger, wrap you up in plastic with a pricing sticker, but first you gotta pull the trigger.
1: Ja, dan is er ook even een vraag, zo muziek inhoudelijk. Waaraan moet een liedje bij jou voldoen?
2: Oké, okay. Ik had het hier gisteren nog met mijn vader over, want hij zei, jij bent veel te perfectionistisch.
1: Ja?
2: Ik ga echt zo lang door met songs, maar ik heb gewoon geleerd om los te laten. Dat is het belangrijkste. En loslaten is als iets goed voelt bij mij,
1: ja,
2: en het doet iets met me, dan is hij goed genoeg. Dan is de goede song. Ik schrijf heel veel songs. En uiteindelijk, degene waar ik super lang over doe, die vind ik niet zo nice.
1: Ja.
2: Het zijn eigenlijk meestal de songs die gewoon binnen 15 minuten geschreven zijn, midden in de nacht. Die ik vergeet dat ik geschreven heb. En dan luister ik die audio terug en dan denk ik, wow, dit is echt... Ik ging weer bijna schelden. Dat is echt super vet.
1: Ja,
2: ja, en gewoon... Als die blijft hangen bij mij.
1: Ja.
2: Dus vaak denk ik, oh, dit is wel vet. Maar dan na een paar weken luisteren denk je, oh, dit was eigenlijk heel slecht. Maar als er een song is die altijd blijft hangen in mijn hoofd. Gewoon als ik hem zing. En ook als ik hem thuis heb gezongen op gitaar. En dan dat mijn vriendin, dat ik haar hoor zingen in de douche. Ja. Weet je wel? Dan denk ik, ah, dit is er één.
1: Ja.
2: En dat zo, ja.
1: En dat is voor jou eigenlijk een soort moment van toets. Ja. Toets, mogelijk een toetsmoment van, hey, als we...
2: Ja.
1: De wederhelft, als die het al overneemt, dan is de missie, ja, eigenlijk...
2: Dat is een hele goede referentie eigenlijk, sorry papa. Ja. Maar mijn vader kan niet zo goed tekst onthouden en dingetjes. Maar als hij hem zingt, dan... na een paar keer luisteren, dan denk ik, ja, dit...
1: Ja, en mensen, vorig jaar tijdens Cinetol een heel mooi moment op een gegeven moment. Want jij wilde iets heel intiems op een gegeven moment doen. En toen zei jij op een gegeven moment tijdens dat optreden... Kan er even iemand voor Mike spelen? Waarop ik op een gegeven moment... Ja, hij staat daar! Dat dus,
2: was de naam van mijn vader.
1: Ja, dat was dus de naam van dat is wel een inkraut grapje. Hangen, maar hij heet zo, dus maar goed.
2: Ja, ik heb altijd een mic mee.
1: Je hebt altijd een mic mee. Maar dit is een andere mic in dat opzicht. Maar goed, voordat het helemaal een hele spraakverwarring gaat worden, weet ik wel wat. Hoe belangrijk is hij eigenlijk?
2: Super belangrijk.
1: Ja.
2: Ik had het allemaal niet gekund. En ook mijn moeder trouwens, gewoon de familie en zo. Ze ondersteunen me zo erg. We hebben een familiebedrijf samen, maar daardoor waar ik heel veel geluk mee heb, is dat ik daardoor heel veel tijd krijg om muziek te maken. Want ze geloven erin. Tot nu toe ging het natuurlijk... Ik bedoel, ik ben al best wel een tijdje bezig. Maar in plaats van dat ik denk van, oh, straks willen ze niet meer, weet je wel, dat ik dit doe, blijven ze... Ze weten gewoon dat het gaat komen. En het voelt zo fijn om mensen om me heen te hebben die zoveel in me geloven. Want soms vergeet ik om in mezelf te geloven. En dan zijn er die mensen om me heen die mij oprapen en me doorduwen en een schop onder mijn kont geven. En
1: ja, dat doet me denken aan het nummer wat jij ooit geschreven hebt in de tijd van de COVID-periode. Weet je het nog? Ik ben even de titel van dat nummer kwijt. Maar je had er op een gegeven moment van... Ja, maar ga je het nu opgeven? Nee, toch?
2: Oh, start fresh.
1: Nee, dat was... Nee? Dat
2: running.
1: Nou, ja, want dat was hem ook nog niet, maar ik kom er wel even op. Maar eerst...
2: Er gaan heel veel liedjes daarover.
1: Ja. Maar start fresh, dat is inderdaad... het liedje is al gevallen. Die gaan we nu horen.
2: Even, ik val een beetje uit. Er zit overal haar.
1: Oké, okay, dus...
2: Dat ziet niemand op de radio, maar...
1: Nee.

0: Ja, Starfresh, maar ik weet inmiddels nu welke song ik bedoel. En dat is That's Not You. Dat was de song waar ik naar zocht. Ja. Want dat was hem. Die heb je toen geschreven in de COVID-periode.
1: Dat is correct.
0: Dat was hem, hè? Want ja. Ik weet dat verhaal. Dat je, ja, je hebt het ook hier met de normale verteld. Van, je wilde er gewoon mee kappen eigenlijk, hè? En toen dacht je... Ja, en dat was eigenlijk... Het moment dat je denkt, ja, maar wacht eens even, dan heb ik er zoveel energie in gestopt.
1: Ja.
0: Ja. En dan kwam dat liedje uitrollen.
1: Ja, Start Fresh is eigenlijk een soort part 2. Ja. Een soort lievere versie gewoon van, it's okay. Het is okay, je was heel boos daarover, weet je wel. En nu ben je verder en it's okay to let go of the past.
0: Ja.
1: Bury the past, weet je, it's fine.
0: Het loslaten.
1: Het is okay.
0: Ja. Ja. We hadden het onder meer net ook over de donkere kant van de popmuziek die jij maakt. Moeten wij, er zijn meerdere muzikanten waar ik dat aan gevraagd heb, moeten wij ook de donkere kant van onszelf omarmen? Hoe zit dat met jou?
1: Ik denk dat je niet goed kan leven zonder dat te doen. Ik ben er nog steeds heel veel mee bezig, maar ja, je duwt snel dingen weg, denk ik, wat je meemaakt.
0: Ja.
1: Ik noem het altijd een beetje de shadow. Ja. De shadow, je duwt hem weg. Maar ik denk als je een heel mens wil worden, die echt gelukkig kan zijn, dan moet je die shadow in zijn ogen kijken. Hoe moeilijk dat ook is. En je moet ermee om leren gaan. Want hij gaat nooit weg. Nee. Het is een schaduw. Weet je, hij loopt altijd achter je. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten dat hij er is en hoe hij eruit ziet. En ja, je moet ermee leren leven, hoe moeilijk dat ook is. En hem accepteren.
0: Ja, want ik zit ook, want het dwarrelt nu iets rond, zo. Ik kan bijna niet aanpakken, maar ik proef, daar zou wel eens een liedje in kunnen zitten, iets over die shadow.
1: Oh.
0: Ja, ik bedoel, ik ga je nu even een beetje proberen te voeren. Misschien dat er over het Max Polman, die hier ooit geweest is, die zat hier samen met Jeroen Egge, die zaten een beetje te spelen en te tokkelen. En ineens ontstond er een nummer en dat is hier geboren tijdens...
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik zit nu van...
0: Dat zit inderdaad, kijk, zie ik. Ja, ik krijg het dus, ik heb het dus weer van elkaar. Dus wat dat er gaat. Ja, dat kan zomaar dus een liedje uitrollen.
1: Who knows?
0: Ja, dat zou wat wezen. Dat we hier voor de tweede keer gewoon het zover hebben. Want Max Polman, die heeft Pompeii hier... min of meer in de stijgers gezet. En pas anderhalf jaar later kwam het uiteindelijk uit. Dus,
1: ja, dat is wat je wel hebt.
0: Ja,
1: Als ik nu iets schrijf, dan zie je hem over 2 jaar, probably.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is ons lot in dit hele verhaal. We hadden het ook de vorige keer over Sint-pop. Dus niet die man met die meter. Nee.
1: Ja.
0: Maar dat is verleden tijd, hè?
1: Nou, nee hoor. Ik ben echt die sound aan het... embracen. Ik weet even het Nederlands woord niet. Sorry mensen. Die
0: omarmen.
1: Nee, ik doe het nu... Ja, dat was natuurlijk wel heel synth-poppy. Die Tangled Wiring.
0: Mm.
1: Maar ja, ik heb natuurlijk altijd een beetje die rock-invloeden gehad. En nu ben ik het gewoon gaan combineren. Je hoort het in Crocodile Tears.
0: Ja, ja.
1: En ook de dingen die eraan gaan komen hebben juist echt die synths ook erin. En het is echt... Ik heb echt gevoel dat dit mijn ding is.
0: Okay.
1: I found it.
0: Dus we gaan dus nog wat beleven.

0: Dus dat is eigenlijk...
1: Absoluut. Er komen zoveel vette dingen aan.
0: Dat is al voer voor EP nummer 3. Hè? Want de Tangle Wiring is de tweede EP. Daarover gesproken, we hebben het al over Tangled Wiring. Nou, toen, vorig jaar, had je hem nog niet klaar. En ineens komt daar, een week of wat later, komt er wel een akoestische versie. Oh, maar ja. Kunnen we hem ook echt ook hier laten horen. Dus ja, dan gaan we natuurlijk ook daar munt uitslaan tijdens de popronde. Want dan gaan we die versie natuurlijk ook een paar keer laten horen. Dus mensen, vanavond het vierde nummer, Tangled Wiring.

0: such tangled wiring. Dankjewel.
1: Nou, dat warm draaien voor de popronde, dat is inmiddels denk ik wel begonnen.
0: Maar warm is het zeker.
1: Ja, ja goed, het warme draaien. Ja, maar dat kan ook niet anders. We moeten even dat raam dicht houden. Dus we gaan er nog eentje doen, want die troggelen we toch nog even af.
0: Hey,
1: ja, want anders krijg ik
0: niet achter.
1: Anders krijg ik ruzie met die lange hier naast mij. En dus Marcus van Dam. Dus. Wie staat er buiten de camera? Maar je ziet hem niet. Maar hij is wel rete belangrijk. Want anders zonder Marcus zou er hier helemaal niks gebeuren. Hè? En die andere, Leo van Es, ook belangrijk. Want anders wordt het niet in beeld gebracht. Dus ja, en dan is het een hele avond op zwart. Dus dat wordt het helemaal niet. De laatste van vanavond. Hier komt hij. Hoekt.
0: Oké, voor jou dan, Jaap.
1: Dankjewel.
0: Got a fever, making me feel high. A slight deceiver, I'm your kryptonite. And tonight, you're gonna cross that line. Send a signal, whisper in your ear. It's just

0: Dank je wel.
1: Kom van niet meer te klappen, dat wordt al geklapt. Goed, dat was Wendy. Nog even over die popronde. Even de vraag, wanneer is die voor jou geslaagd? Of is die eigenlijk al geslaagd?
2: Hij is nog niet geslaagd.
1: Nee?
2: Nee.
1: Maar dan blijft er natuurlijk altijd wel wat te wensen over als jij aan die popronde gaat meedoen.
2: Ja.
1: Dan,
2: I mean, ik heb natuurlijk wel wat goals, maar het belangrijkste is gewoon voor mij dat ik doe mijn eigen bookings.
1: Hmm.
2: Tot nu toe. En dat is best wel moeilijk in dit genre.
1: Ja.
2: Dus ik heb nog niet op veel plekken in Nederland gespeeld. Dus ik heb een succesvolle popronde als ik zoveel mogelijk plekken waar ik nog niet heb gespeeld kan bezoeken. Want ik heb heel veel vragen of ik ergens kan spelen. En dan heb ik moeite met een venue vinden. En door de popronde wordt het heel makkelijk mogelijk.
1: Ja.
2: Dus ja, zoveel mogelijk dingen spelen.
1: Ja.
2: Ik heb eigenlijk iets niet aan je verteld. Misschien is het wel leuk om te vertellen.
1: Nou,
2: ik mis de popronde in oktober, helaas.
1: Ja.
2: Want ik heb shows in Japan.
1: Oh.
2: Ja.
1: Dat is opmerkelijk. Dus Wendy zal dus niet tijdens de maand oktober in de popronde te zien zijn.
2: Van 1 tot 24 ben ik weg.
1: Ja, dat zijn denk ik een stuk of 15, 16. Die,
2: ja, het zijn best wel pittig wat shows.
1: Ja. Ja, maar daarentegen zit je wel, denk ik, zomaar Alkmaar. En je komt uit Zandvoort, dus je mag ook in Haarlem meedoen.
2: Precies.
1: Ja.
2: Ik kom niet uit Haarlem.
1: Nee. Dus,
2: ik ben er eigenlijk geboren.
1: Maar... Ja, maar goed, dat moet je niet verder gaan vertellen. Want goed, nee, je woont tenslotte in Zandvoort. En de stelregel is dat je niet,
2: niet
1: in je eigen plaats mag spelen waar je woont. En dat doe jij niet. Dus,
2: ik woon niet in Haarlem.
1: Nee. En dan natuurlijk de afsluitende vraag. Want je hebt natuurlijk alles al een beetje goed neergezet. Waar is Wendy Moore op het wereldwijde web te vinden?
2: Yeah, al mijn socials zijn Wendy Moore Music, aan elkaar vast. YouTube, Spotify, alles, gewoon mijn naam, Wendy Moore. En ik heb sinds een tijdje nu ook een website. Daar kun je alle tourdates en merchandise, et cetera, vinden. Dat is wendymoore.eu.
1: Helemaal goed. Dan zijn nu de videologen aan de beurt, want ik houd er even mee op. En zo dadelijk sluit ik ook dit bal af voor de YouTubers, want dat gaat ook stoppen, want we zijn klaar. Maar eerst ga ik nog even een nummer laten horen uit de toverdoos voor de radiogasten. Hier is Ziek van Samir. Er zit ook een heel verhaal.

EP die morgen uit wordt gebracht onder mijn huid. En dit is een van de nummers die erop staat. Ze hadden het eerder uitgebracht als single. Ziek heet de single. En de EP van Samira die heet Onder Mijn Huid. Nou, ik heb nog meer nieuw werk. Bijvoorbeeld, en dan blijven we een beetje in de Nederlandstalige hoek zitten. Josira die mag morgen ook een nieuwe single uitbrengen. En wij mogen hem vanavond al weggeven. Dat nummer dat heet Zwaartekracht. En daarachter zit ook nog een track van Rens en Jair Sonder, Ome Unkel. Die zitten tegenwoordig niet meer bij. En dat is ook van een album. En die track die heet Lievelingswerk. En er zit ook een videoclip bij.

Blijkt dus dat de YouTube-mensen al weg zijn. Maar dat geeft niet. Die jongens die zijn erg bruske bezig geweest. Leon en Marcus, die hebben gewoon gezegd... Ja, het is genoeg. Ik heb allemaal geen tijd om afscheid te nemen of wat dan ook. Dus dag YouTube-kijkers, maar die zijn al weg. Dan doe ik het via de radio maar. Healing met Trust Gardener. Dat is zoiets als de tuinman vertrouwen. Maar het is ook gewoon een heel leuk liedje. Daarvoor hoorde je ook een aantal nummers. Leidingwerk of lievelingswerk van onze vrienden Rens, Jair. En daarvoor hadden we het genoegen een nieuwe single te laten horen van Jozira met Zwaartekracht. Dit tweede uur zit er bijna op. We hebben er nog eentje die we nog kunnen doen. Terwijl dan hier de boel wordt afgeruimd. Pepe Fischer zou zeggen vakkundig worden afgetimmerd. Maar we hebben hier geen hardrock band in deze studio. Daarvoor moet je op de maandagavond zijn. Als Marcel van Kuik hier met Play It Loud zit. Dus dan hebben die mensen weer heel erg leuke dingen. Wij hebben dat niet. Hoewel, straks in het volgende uur gaan we ook wel even wat gas geven. Maar dit is nog een nummer van Wendy die we niet hebben laten horen. En dat is I'm Alive.

0: Something. Hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken? Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N307 Hoornkampen bij Lelystad Bataviastad is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Uurtje nummer 3 is begonnen met Secure the Shadow van Wave Zero. Dat is dan ook weer even weer gedraaid. Gewoon omdat het voor mij een iconisch nummer is. Daar zijn we dan toegekomen in het laatste uur. En we gaan gewoon vrolijk verder. Want dit is een eigen opname van mei 2025. Hier is Baron C met Foggy Feeling.

La Promenade Violence met Is There Anyone? En daarvoor hoorde je Berency met Foggy Feelings. Ja, en in zo'n uur kan ik dan nog even een beetje gas geven met alles en nog wat. Hier zitten ook wat langere nummers in. En bovendien, we hebben altijd op maandag een soort van samenvatting van het hele grote geheel. En daar zitten ook nog hier en daar zelfs muziek waar clips bij zijn gemaakt. Nou, dat zal in dit uur wel het geval zijn. Want we gaan iets laten horen van iemand die heel erg goed is in songs maken. Maar net zo goed ook met videoclips uit de voeten kan. En dat is Sylvester Sambros. Die ga je zo dadelijk nog een keer horen. En dat komt omdat hij bij dat de meest recente single die hij een paar weken geleden heeft uitgebracht, dat hij daar ook een videoclip bij heeft gemaakt. Eerst tijd voor Bad Luck Baby en Arcade.

0: single uitgebracht. En dat komt van een album You Shouldn't Need It van De Kruuk. En een week of wat geleden hebben ze dit gepresenteerd in C. Tijdens een avond waarin ze dat niet alleen hadden gedaan, want het was een album release show van dat album. En dat hebben ze niet alleen gedaan, want nu komt er een bruggetje wat we nog gaan doen. Alles was één van de support acts. En de tweede support act, en daar is het ons om te doen, dat is Trashwood. Want die komen op 13 augustus bij ons spelen. Akoestische set, want dat is ook een vrij stevige band. Maar Luc Pranger uit Zaanstad, die heeft mij bezworen dat dat ook mogelijk is, dat ze dat akoestisch kunnen laten horen. Nou, daar zijn we dan heel erg nieuwsgierig naar. 13 augustus zullen we daar het antwoord op krijgen. En het is in ieder geval wel zo dat de ramen dan in de sponningen blijven zitten. Want Marcus keek al bedenkelijk in mei 2025 toen we Barents Sea hier over de grond hadden. Dat is dat nummer wat je helemaal aan het begin van dit uur hebt kunnen horen. Als tweede die ik dat heb gedraaid in uurtje nummer 3. Dit uur dus. Er zit een hele wachtrij. Maar goed, wat dat er gaat met bands die graag willen spelen. Daar zit Bad Luck Baby trouwens niet bij. Die hoorde je trouwens voor De Kruuk. Maar deze Man and Jab misschien wel. En of ze gaan komen, dat hangt nu af met het geluid wat ik even laat horen aan de heer Van Dam. Want ja, die wil natuurlijk weten of de ramen in de spanning blijven zitten. Dit is de meest recente single die ze hebben uitgebracht. En dat is Answer Machine.
1: This is Madame Jab. We can't answer the phone right now.

Madam Jab en Answer Machine. En daarachter hoorde je Von V met Burnt. En dat komt van een album Imaginary Songs. Die ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee gedaan, eerlijk gezegd. Tot nu, want vorige week of twee weken terug heb ik hem ook deze single, of deze track, laten horen. Want op single is die niet uitgebracht. Maar het is wel stiekem een van de favorieten van Mariska Lierling, de frontvrouw van die band. En die het merendeel van de nummers ook schrijft. Madam Jab is een band die hier uit de buurt komt. En ja, die solliciteren nadrukkelijk om hier misschien ooit nog op het podium te kunnen staan. Hoewel, het is meer een woonkamer, dat zegt Marcus net. En dat is de enige restrictie waar ze rekening mee moeten houden. Dat ze wel in een woonkamer spelen. En dat is het eigenlijk ook. Want dat heb je net kunnen zien op YouTube. En de samenvatting die zal ergens na het weekend zijn beloop gaan krijgen. We gaan verder, want ik zei het al, in dit uur aandacht bijvoorbeeld waar muziekmakers ook clips bij hebben gemaakt. Je hoorde net de kruk al met I Shouldn't Need It, daar zit ook een videoclip bij. Maar hetzelfde geldt ook voor deze Sylvester Sambros en die heeft een single uitgebracht en dat nummer dat heet Messiah.

0: Je hoort het stemgeluid van Iris van Huis. En zij maakt onderdeel uit van Dim Pinks, een Amsterdamse indieband. En eerder dit jaar hadden ze de EP Universe gedropt. En daar staat ook dit nummer op, Where's the Car? Ik had die andere drie nummers die erop staan, die hebben ze ook als single uitgebracht. Die had ik al, maar deze bijvoorbeeld nog niet. Maar die is ook op die EP terug te vinden. Daarvoor hoorde je trouwens Sylvester Sambros met Messiah Complex. En we blikken al wat vooruit, want op 27 augustus komt Losse Jos weer langs.
1: Wat een vervelend man.

kunnen nog altijd met trots zeggen dat wij deze dame ooit in de studio hebben gehad. Jerusa, oftewel Jerusa van Lid met Shadowland. Daarvoor hoorde je twee nummers achter elkaar. Vervelend Mannetje en Zendeling van Losse Jos. Die komt op 27 augustus hier naar deze studio om live een aantal nummers te laten horen. Dit is Aion met Straight Line.

Ja, en haar moeder is eentje hier van de streek. Want die is groot geworden hier in de buurt, in Aardehout. En dan heb ik het over de moeder van Lion. Straight Line hoorde je. We draaien er nog één. En ja, dan is het weer zo'n dag dat je dit nummer weer erbij kan pakken. Want we hebben nog precies om dit fijne nummer te laten horen. Volgende week zijn we er weer. Hier is Alaska. Daar sluiten we mee af. Met Never Cry Wolf. En volgende week Fabienne, Julie hier in de studio.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minimaal tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.